adichimia mire mire aya wadum kwara besinyame adisamia mire mire.